Rivetiya karwana kije no du hisht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nu blede ber ve kunda wari bakure hamaye despekeria.